Noel Bushnun Chanhor Agusson Unexpected Shin or Expect the Unexpected Shin Assignment Dari Chin Sidra Hintonson Egg John Doyle and knowing the wayward son of Bainum and Louis Cook, she showed the Machlish Hainiger guitar, a collar, mar Faravina Dim Tunk and Ranachadina Gahara Dina Noslis Carlach, Tashatashashantle Bunny. Kjol le trochblien is toch aan het in Amerika kijken Blackley ge John Doyle maar doet niet hem gewoon nachtle Blackley maar pibre kijken de wonen vlog karmen de winter naar de mensen laar ik geen intuur naar patse gesneden en loon is ooit die weet dat kaler zijn patse ook nu patlogin maar hoe misschien regule maar dan een en zo timpel ach Tá sulm gúil géirí leaga má hosan san a sean écart a tarnach go hosan san Piper's Corner agus bíon anna ceol ón rúin seascaile. Ach a nocht an ceol tá haint ag Sean Patsog díomna an dráin an dón. Sean ó Pats.

Rahanoch a van viog, a van viog, a van viog, Rahanoch a van viog, stampy goes eem age. Rahanoch a van viog, a van viog, a van viog, spiog of wahan stampy, marmech and team age. Ta tig moor farshing, a maran a heene, bein banaka a glana, agus banaka a shkribo, banaka a aska, as kion korkan er a dihul, agus shana van er a korgyub a laha er an giria sig, Rahanoch a van viog, a van viog, a van viog, Rahanoch a van viog, stampi agus imej, Rahanoch a van viog, a van viog, a van viog, Rahanoch a van viog, as dian a mil an kiste, Nor glushin maire, shivan agus shile, Nor agus kite is sasta a dhid siad, And juga ar a glar is an chart da liana, Is ma hiol go brach siv a vana cois ine, Rahanoch a van viog, a van viog, a van viog, Rahanoch a van viog, stampi gus imer, Rahanoch a van viog, a van viog, a van viog, Asus biog a vaha stampi mar a mechan tí.

Gehalen jij vaad geswevnig van geestig den chin la kjoller in RTE, vijstuur Vincent Kennedy, agus gra an tanem etaire bisa all in kjolchen eta er een album Music of People. And place. In ish ta album all in yellow smachor in sha amach, Vladimir Classical Twist, agus ish sem within sha, la Vladimir a violin, la shabisa kyol acham David Bowie, Life on Mars.

Dar leacht, schlacht is let in uw polchig naar rooney. O, nach farsen je dolwahes, egne, gesolus dee. Ni higgin woed de goed brehonus, na goed belly. Ke higgins egne in sierna. No ke vi machorlo de diavige. No ke hug roderievro, gogahetje e goedzulus. Maar is wijsen, gstietsen, gschoosen, chalini da wulan. Molag zolesh, amen. Brihir and Sierna.

0: hiad lámas a chréfim líana gúlis maráil ige bhéalamhúrid an lásan igur hifad á bhúr ar dóan éil hén an éis seo chuigiad agus iad féfru úst igin a lehén an bárk ach iad a tach dígar díg ach iad áno sé a tach tastan san agus beagnach búte ar leis a cisiúd an úr sin ach fós tá bhéalamhúrid féfru bhí ó cairí rád a jasan sa haka gíng lehama nor a bhí fúrin júbile bhéalamhúrid ó bíon gáví Dan kunnen we daar hinnen dat sluie het weer een grave de heen de grave geworden is de socher hier zijn die een gavi is de heen een felakmadig en rieden dat de koe geen inlees een korsier feit er naar ik ga dan als je de werk wie als je een praat de leer hoorde maar een kies felle door aan je de actie gooi in is je de dolken kiet dat is een very big solide le als ik zie Josef Kogel Josef Kanje Kansel Makri en Tevelen Mark Kanje alle loch ik daar in ze en een Sheriff a Kamahad agus a Kel Nasa Stachadro Kanaroshe, Kanaroshe Air and Lina Fehmed and Kasamak, Kunchen Passan Trastagani Aiden, Taktamak, Dulla, a Ruhur, Shira Drohul Hain, Fayan and Takan Shay Trastagas Toshe, Ig Robbie McFadden, Robbie McFadden, Lakuin and Vader and Spruch to Kunchen Pass Masha, the Matty Orua and Matty and Dulfe, Yedis Brick, and both son I could count son, Lasma, Agus are him the law of a clay, Agus Fallon and Score, Maravi, Coolest Coy Coolin, a tie. Ik heb het bijna en zo en voor een Irish bij alle verdiend. Als nooit is hij de cultuur die oh oh het taal daar ik Toast ik maak als dat ik schok ik bij alle verdiend en takken kiet ik kalid bereid. Dat kan ik me en zo Farihis and so er a glug to quig do with him a tarnala agus well gawk who need in the forne here the quig the dar is she Philemon Urtsa in Gil Arne a ma sharish
1: Mae'n mynd yma'n glim ffall trwy'r rhywbeth nash, lôn y desg gwi higor dwi'n sy o ddwyl y ham y fi'n sy agos yn sgwr ni eisiau gwych chi'n gwych nodi siog sy'n tan y la hyn y car dig gyda angen hyn y de ig yn sbo. Cyd pwynt ydyn tan y la hyn sy'n tan y la hyn sy'n byn yn nail o gedig yn sy'n dyn dangen dwi'r gyrs eich tri agos gan hyn sy'n...
2: Fawc yma dyn bo yn trin y gilorna ta dycrwch di en leis yn lŷn y dolyn sgil i mewn rolyb gyro West Bromwich Albion ffilm wedi'r hwmas fi chan nŵma dyn nhw in a three hien chun cín, tais na second eidernach in sinnis agad san score mar vi, three hien a vavar West Bromwich Albion. Cliff Warner siúl gríf hien siad oman an a gailiva on hien a chlog, le ham an sin hísi gile hien ta gortin siúl gwyd a cúli na wán chun cín ar cuman hama si lorcan nádi trídeg a gort, nádi dóig a cuman hama si lorcan, chá eidan a vua an a chéad wauta. Nádi mwt cúd a cangal ar ísle sin spa, filam ad ar ísht eid veil a wyrid an a cliff a tán sin eid ar veil a wyrid agus brachwi agus Liam McQueen.
0: Gwyr mi ddim agon ta fedi, mae'n hasio nis congwri ar eich yn eich, mae'n nid ac hwn i'n fawr yn ydyn y ffordd na, cael nael y ffaith yn sôn o'n ymwyrt eich flec fi, o edod o cynigon o ogon yn eich, da ffyn ac hwn i'n adra, hen ac hwn i'n fawr yn balio dar aim sy'n gen sgwr, sy'n tan y lehen gwyd yn y gwych yn gyffol, a nod y siacht eich flec fi, ac yn siach hwn biel ymwyr yn yr anwn si, bwyl y trawm ffaith yn sôn, eich ffyn o'n dod o cw, asbanol agos gyrannol yn o'r hen eisiau dwys, yn bwylwg pleisgar, siach hwn, Dolcon Keen, the Vlech Fee, Shadza Kabir, Connor of Farianus Brook, I say, all live, Gabriel Shekhailaka, Ta Shekhailaka, I can show you, Bielamur in attack the back on the Lahain and Bark. Ta, he's in so full, Ta Fiona Dunuku, I guess force, Corlai Shakurer, Dolcon Keen in his tall, long, coolie, Bielamur in, Snake Colleen Berid, Colleen Berid, on Feligair and Lina Dahadquig. Meder kunnen ze passen maar koffer de en te de bereid af voor een cool geluwe in zijn klasje dan willen we het pas das is straks een spas willen we het maar in derim als je het favor en zo houden de willen het maar sluwe maar balle het stakken zo de glas zo gaan houden klaar aan de woorden zei gehaar het door is in champagne de heren het had ik is dat zo maar de taal we hoor die de akshakoe breek voor je en een ontzie takken is koffer de lesje verder dat het slaat kan al de nation Kiad Cawn, Kiad Dúbelín, ag breach fi Níl an Cawn son, ag do lasman an gwyl e fe yna, agos fanan an sgwr mar a fi, agos an fearna is lw in an ffwrna. O hen a cwyng, sy'n ocht le nôn i siacht, an cic amach le tógat ag sien o Nelín, sien an tacht amach, Chrysia Cawn son, ar y tí, agos ar y lín e fehemeder. Maar het is toch een gebeurt een goede en goede heavy. Koopelijk jouw naam aan de gesticht hier. A tag is een larger galore.

0: Cahir le chuilín don lomóráin. Seín fegan chaintearing is sin.
1: Cuirim iad na anspéis in san obair atá ar bun inglaí dóir ó heamh na drámaíochta é. De bhrí go bheith mí ré mar rud anna hábhachtach ó heamh forbart na gaolteachta é sa bhéad go rud é ag ginug san gaolteacht. Rud é a tháinig amach as toil roinnt daoine in san gaolteacht inglaí dóir a léirig go raibh cumas na drámaíochta anta agus nár chuníidir an cumas sin dúnta isteachan ta féin nó dúnta isteachan san geantaracha féin. Ach tá chuig amach thar ghaoltachtaí eile ar chonail a chuig go cúntaithe eile ó chuig isteachan sna sé cúntaithe trasna go halabain agus gur chuir siad do chumaín ar ghaolín agus ar na daoine eile a thug cuiragóibh theach go bleag lia go dánadar ansa chun léargas a thuairtúin ar cad é an rud gur féidir le drám anmheag ach dan diagraiseach as go dóir a chur ar fáil nuair thugrinn si daí.
2: Nealas a gomanis a bhfuil úsáid ar bí a bhaint as Halan Damer san nám a láthair. Éit a bhí go mór a gceist sna cuigadaí agus seascadaí ar a léid de imeachtaí gaolaithe de aithin cheanáil. A bíon go leor ceolchoramacha simúla ar siúl sa tépil Unitéireach nó Unitarian Church lá leis ar acha stífne. Bhil go dtíon rainn anois agus sin nó Jack O'Corrin agus é amón caint anseo sa bhliain ní déag seartó ceir. Deirinn le Padraig Tyres nó Inchin MacGruaig.
3: Jack, cad é an taoise anois tú?
4: Dúgú cheadrá fiú don Abrán ma. Tá mé seacht níonna déag agus trí féidir níl d'Abrán sa húin.
3: Bailo íort, ní dhéachan tú méid sin. Bhfuil, is cuine atá ar scéil is tóch?
4: Scéanam do gáil scéil níos mo chúig líon. Agus siúgó ó cheanam mhaí agus siad dí muid na chóra dín scéil.
3: An mó míle sin?
4: Bheo chaimpach trí víle.
3: Máis tí bhí san dí an gamán ar é?
4: Steach sa máis tí trí víle.
3: An fad a húgis a dólar scéil?
4: Bheo mo chúig an séil blínta. Agus chum fe fheo gó bhaas gom níos mo dhéam líon a glé. Agus íma gobar nachar fheir múr nuir sin. Er lag langs de techten.
3: Bet hij gisteren goed, kon even schuil vaker in Oosje niet goed?
4: Oh, maar niet weer goed, niet. Ik wou zeggen stiek, en wou bewallet.
3: Ja.
4: Dat gaan we zeggen stiek. Dat heb ik gezegd hoe wil je, dan is Somalië.
3: Ja.
4: En het kwam veel raar was in de mleer naar gelegen. En ik spreek mijn gappen nog eens heel moeilijk, lag langs de techten. Hij is hier veel raar, ze techten, die twee peren ringen. Gewoon koop op haar roo, moet ook veel raar was spreek. Agus fard wat het moesje niet woord is, het moest dan moeilijk hebben. Laat staan het moesje niet woord. Maar op hem dan is het goed haar brood, het moesje niet woord.
3: Kastvoe orte.
4: Kastvoe. Agus wij hier dit doen, maar daar hoe de goede orwet mafri.
3: Ik wil woord dan aanspoken.
4: Dat komt, woord dan aanspoken.
3: Wij de goeie gobert, dan zijn we verder mee orde.
4: We gaan gobert nog een verder moer, dan zijn we. Keinem, toch regeer nu, nu is me goed, die aan het jagelen. Ik ben blijft hier nog op de regio, maar ik ga me koning hier.
3: Sjechen, ken je Helvik het
4: eigenlijk? Ken je Helvik.
3: Keine togen, Sjechen?
4: Het is toch een paar nooit die ik ze doe hier. Gast is nog beter niet goed aan ons.
3: Maar is een vader hoog, zei je hoogend?
4: Maar we zijn, is het toch een nooit die ik ze verheer.
3: Ken je wie je mannen hebben dan, zo'n het hoogend, Sjechen?
4: Heb je ook karmen geloren? Dat is de ouder weer.
3: Dat is gewoon.
4: Ach, wie feiert noch heute? Ach, wie der Hochkarm ist. Ort Melle, einfach, Strancheri.
3: Und morgen wie geht es an?
4: Wie ist doch ein paar Dinge, wo es da hat, wo ich wohne, geht es. Ach, es kuhlt ja, ach, es kehrt ja, es hat echt nicht, es nicht, es hat nicht. Nach fähre Dirlisch, ich gehe nur, wie hört, ich war von Tocht.
3: Wie ist denn gemacht, doch?
4: Wie ist denn gemacht, ich war feuer gehabt.
3: Ja.
4: Er ja verbräuchte an der Reifingen.
3: Ja.
4: Als de bakkers dat je triggert van de roofingen. Pas gevecht ze drie leffingen.
3: Ook is een dochtveen is toch?
4: Een dochtveen roofingen.
3: Ja.
4: En je wie goed gevangt, dan is die roofingen.
3: Ja. Wel, zijn er ook een keer in zo'n? Kan dat ook naar buiten staan?
4: Zeg een keer wat nou.
3: Wat is een foto aan, hè, voor je? Ach, niet degene waar het moord echt in zo'n is daar?
4: Oh, nee, hier toch. Niet mijn arie. Dat is echt de goeie.
3: Vergeet.
4: Oh, niet me. Niet meer, koepel, boot.